0: Mag ik dan na zo'n baan brengen in DJ Mero, dan nou aan mij.
1: Mero, Juliet. Mero, Juliet. Mero.